alles wijken, kiki miki. Ik wil all in alles wijken, kiki miki. Jammer toen hij all in hell, kiki miki. All in mijn armoe bel, kiki miki. Ket zal uwe lijken, kiki miki. Rat al won om kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki. Polen en middag in de skala, kiki miki.